0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude IJmond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van IJmond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Het tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Boksel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Dit is het nieuws van Eimond 360.
3: Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude IJmond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van IJmond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude IJmond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Een moeder en haar kind zijn donderdagmiddag naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de rotonde bij de wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg in Beverwijk. Ze werden geraakt door een auto tijdens het oversteken. De auto liep lichte schade op. De gemeente Beverwijk werkt samen met inwoners van Wijk aan Zee aan meer betaalbare woningen, vooral voor starters en ouderen. Een intentieovereenkomst met de woningcoöperatie Wijk aan Zee wordt dit najaar verwacht. Ook plannen voor seniorenwoningen, zoals een knarhof, zijn in ontwikkeling. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
4: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
3: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
5: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken. Ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
3: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
7: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij het Esso tankstation 12 Maat langs de A9 bij Heemskerk vond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2:30 een overval plaats. De politie heeft het tankstation afgezet en doet een uitgebreid sporenonderzoek. Er is nog geen informatie over buit of aanhoudingen. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: lieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
3: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoge bod te doen, de prijs op te drijven.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
4: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
2: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
9: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
10: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij het Esso tankstation 12 Maat langs de A9 bij Heemskerk vond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2:30 een overval plaats. De politie heeft het tankstation afgezet en doet een uitgebreid sporenonderzoek. Er is nog geen informatie over buit of aanhoudingen. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
4: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump tijdt zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
6: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
4: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
9: Je hebt ons gevonden.
3: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Bij het Esso tankstation 12 Maat langs de A9 bij Heemskerk vond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2:30 een overval plaats. De politie heeft het tankstation afgezet en doet een uitgebreid sporenonderzoek. Er is nog geen informatie over buit of aanhoudingen. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Louis het Hart uit Beverwijk schildert verdwenen plekken uit het oude Eimond, zoals Beverwijk, Heemskerk en IJmuiden. Hij verwerkt ook materialen en 3D-onderdelen in zijn werk. Samen met anderen werkt hij aan een reconstructie van de voormalige Beverwijkse kerkbuurt. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

verliefd. Je hebt jezelf dwars door mijn ziel geklift. En het blijft vreemd, van vreemde tot een vriend. Van een vriend tot liefdeslied. Nu kijk je langs me heen alsof je mij niet ziet.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De Ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Velzen. Met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries zoals De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom bij de ochtendmix. Ik kom er wat laat in, maar dat maakt niet uit. Mag de pret niet drukken. Ik wou beginnen met een berichtje natuurlijk waar ik niet omheen kan. En dat was natuurlijk gisteravond. Want toen was het afscheid van burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. De man van orde, veiligheid en poëzie. Aldus Dagblad Kennemerland. Er staat een prachtige foto in en een mooi artikel erbij. Dat artikel wil ik even voorlezen, want dat lijkt me toch wel gepast nu na al die jaren van burgemeesterschap. Burgemeester Martijn Smit, 63 jaar is hij inmiddels, nam donderdagavond, dus gisteravond, afscheid van Beverwijk met dezelfde rechte rug en brede lach waarmee hij 9 jaar geleden aantrad. Maar met significant meer grijze haren, dat dan wel, ja. Geen liefhebber van eindeloze vergaderingen, wel van bier en bitterballen na afloop. Een vrije geest, soms eigenwijs en ongeduldig, vaak betrokken. Toegankelijk. Liever spontane initiatieven omarmen dan rigide protocollen volgen, jazeker. Niet besturen van achter een bureau, maar op straat, tussen inwoners en ondernemers. Charisma, humor en fingerspitzengevoel. Ja, dat is een prachtig Duits woord en dat is natuurlijk lastig te vertalen. Het zijn enkele typeringen die collega's toeschrijven aan de geboren Edammer tijdens zijn allerlaatste raadsvergadering. Ondanks zijn inspanningen om de stad veiliger te maken ging die er qua imago op het gebied niet op vooruit, helaas, stelt CDA-raadslid Marianne Hekman. Extra boa's, camera's op straat en verordeningen hebben niet geleid tot een betere positie op de misdaad top 50. Ja, dat is geen fijne top 50. In de muziek is dat natuurlijk geweldig als je bovenaan staat, maar in dit geval helemaal niet. Maar goed, aan uw inzet, aan jouw inzet heeft dat niet gelegen. Smit nam afscheid met de woorden van de middeleeuwse Soefti-mysticus James Tabrizi uit het oude Perzië. Leraar van de beroemde dichter Rumi. En dat is als volgt: wees goed voor elkaar, wees nooit onverschillig. Nou, op professioneel vlak gaat Martijn Smit in het Gelderse Scherpenzeel verder met zijn eigen bureau voor bestuurlijk en juridisch advies dat hij samen met zijn partner Marjolein Gardenier runt. Smit Gardenier heet dat. Nou, we wensen hem natuurlijk al het goeds toe. En bedankt voor alle jaren hier in Beverwijk. En speciaal voor de burgemeester een leuk muziekje van de Beatles.

En zo is het maar net. De Octopus's Garden. Ja, en ik had het net over het afscheid van burgemeester Martijn Smit. En ja, en het leven gaat natuurlijk door. Het zwang Frank Sinatra zong het natuurlijk ook al, That's Life. En ja, dan komt er een andere burgemeester. En dan komt een waarnemend burgemeester. En dat is Wendy Verkleij. Die is benoemd in goed overleg met vertegenwoordiging van de gemeenteraad van Beverwijk. Heeft Artie van Dijk, dat is de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Wendy Verkleij met ingang van 1 september benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beverwijk. Omdat Martijn Smit stopt natuurlijk, wordt Verkleij waarnemend burgemeester. Tot de burgemeestersvacature is vervuld. En de verwachting daarvoor is dat het zo de zomer van 2027 een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Beverwijk, dat die er zal zijn. Een kroonbenoemd heet dat dan. Ja, Wendy Verkleij is best een ervaren bestuurder. Zij was van 2020 tot 2025 burgemeester van Noordwijk en van 2015 tot 2020 burgemeester van Uitgeest. En nog een, van 2011 tot 2015 was ze ook nog wethouder van de gemeente Bodegraven-Reewijk. Dus inderdaad, over ervaring is daar is zeker sprake van. Nou goed, voor de fusie van Bodegraven in Reewijk was ze ook nog 8 jaar lid van de gemeenteraad van Reewijk. Dus een hele ervaren burgemeester die dan het komende half jaar ongeveer de taken gaat overnemen als waarnemend burgemeester. Dus dan wordt het echt hello, goodbye.

afscheid en welkom. Ja, dat zit in dit nummer natuurlijk inbegrepen. Hello, goodbye. Je zegt hallo, je zegt goodbye. Dat televisieprogramma, dat kennen we natuurlijk ook allemaal op Schiphol. Dat mensen worden aangesproken. En ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. De burgemeester die gaat het voorlopig eventjes iets rustiger aan. En natuurlijk eventjes weg uit de hectiek van, de, ja, van alle politieke gedoe... wat er allemaal zo al is en wat er allemaal mee speelt. Dat is misschien best goed eventjes om eventjes afstand te nemen. En take it easy dan, hè?

Ja, geweldig natuurlijk. De Eagles, ja, uit Californië komen ze. Los Angeles meer bepaald. Nou ja, geweldig nummer natuurlijk. En vooral die kleine instrumenten die er soms bij zitten bij nummers, die maken het dan. En hier heb je bijvoorbeeld die banjo erin zitten. En dat heb je wel met meer nummers. Dat geeft dan echt een meerwaarde aan zo'n nummer. Dat zo'n instrument wat je er dan bij plaatst. En als je dat goed doet, is dat natuurlijk geweldig. De Eagles 72, toen zijn ze zo'n beetje begonnen. En wat een hoop mensen denken, dat is dat Hotel California, dat hun best verkochte album is. Dat is natuurlijk heel goed verkocht met 15 miljoen exemplaren. Maar hun allerbest verkochte album is toch The Greatest Hits uit 1971, 1975. Want dat staat bij maar liefst 26 miljoen Amerikanen in de platenkast. Dat is echt de absolute top. En een geweldige band natuurlijk.

Nou, we waren net in Los Angeles natuurlijk met de Eagles. En nu zijn we beland in Chicago met Chicago. Ja, Amerikaanse rockband en blazersrijke band ook. En dat geeft ook weer, ik zat het net over die nummers die je soms een speciaal accent geeft door bepaalde instrumenten te gebruiken. In dit geval zijn het natuurlijk koperinstrumenten, blaasinstrumenten. En dat geeft een heel apart effect. En Chicago die is echt vooral populair in Amerika en Japan. Maar dit nummer heeft toch ook nummer 1 gestaan in Nederland. If You Leave Me Now. Met die prachtige falsetstem van Peter Cetera. En over falsetstem gesproken. Bij de BJ's die kunnen er ook wat van. En met name Barry Kip natuurlijk.

0: Saturday Night Fever, ja, dat is echt dat, die film met John Travolta, hè, dat is echt het toppunt van de disco natuurlijk. Geweldig gezongen door de Bee Gees en vooral Barry Kipp. Met die geweldige falsetstem van hem, dat is echt, past perfect bij dit nummer. Was echt een heel ander verhaal dan wat ze daarvoor deden. Daarna zijn ze er ook weer mee gestopt natuurlijk. Die disco die stopte zo'n beetje begin jaren 80, maar dit was echt het hoogtepunt. En laten we nog even in die discotijd blijven.
1: De leukste is van toen en nu.

En met Casey en de Sunshine Band waren we in Florida beland. De Sunshine State heet die ook wel. En Keep It Coming Love. Ja, het zit er bijna op als ik het klokje kijk. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Aart van Ommeren. Morgenochtend is er weer een nieuwe ochtendmix natuurlijk. Om 10 uur. We gaan eruit met wat instrumentale muziek. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Dag hoor.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
8: interviews, regio nieuws.

0: Vrijdag 28 augustus 2026. 12 uur geweest. En dan weet u wat er gebeurt. Dan is het eindeloos, Heimond. En gelukkig weer terug van vakantie, dames en heren. Mijn partner in crime vandaag. Niemand minder dan de heer Frank Koning. Goedemiddag.
1: Yay, we zijn er weer.
0: Ja.
1: Dag Ruud.
0: Hi.
1: Ik heb slecht nieuws voor je.
0: Wat is dat?
1: En volgende week kan ik niet.
0: Ach, alweer niet.
1: Nee. En in oktober ook nog twee weken er niet bij.
0: Het is toch niet te geloven.
1: Ja,
0: het is,
1: ja joh, heb je pensionado's, hè? Die kunnen gewoon doen en laten. Nou ja, in ieder geval.
0: Ja, dat is natuurlijk wel weer waar.
1: En ik heb een vrouw die graag op vakantie gaat. Dus.
0: Oh ja.
1: Scheelt.
0: Ja, geluk.
1: Ja, maar ik ga eerst naar. Volgende week heb ik een afspraak. Toevallig kan ik niet verzetten op dit tijdstip. En in oktober ga ik eerst een week naar Sevilla. En dan een dag of vier naar Londen.
0: Nou, het is toch. Gaat hij weer naar ABBA?
1: Ja, ik ga weer naar ABBA, ja.
0: Goed, maar dat hoeft van die luisteraars toch allemaal niet te weten.
1: Tuurlijk wel.
0: Tuurlijk wel.
1: Okay. Heel interessant.
0: We hebben vandaag een speciale gast. Daar gaan we straks over praten. Maar we gaan. Eerst gewoon eens even doen wat wij altijd doen op deze vrijdag. Namelijk. De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

0: I am. So is it? I want to draw. No.
1: Nou, ik had vorige week een ei dat bijna rauw was.
0: Ja.
1: Salmonella.
0: Dat was niet goed, hè?
1: Nee, dat was niet goed.
0: Nee, dat is nooit lekker. Nee, oké. Okay. Maar goed, dat daar hebben we nu niks mee te maken. We hebben nu te maken met deze top 40. Wat was het, Frank?
1: De nummer 27 op deze datum in 1968. Dat was dat Otis Redding met Amen.
0: Amen.
1: Nutbush City Limits in 1978. En van Ike and Tina Turner. En Raw van Spandau Ballet in 1988.
0: Goed, we gaan...
1: Allemachtig.
0: De tip van Joost, die moet maar eens even lekker wachten.
1: Zo is het.
0: We hebben op slot gast in de studio. En van Museum Kennemerland.
2: Ja, goedemiddag.
1: En wie hebben we als gast?
2: Betty de Boer.
1: Dag Betty, mag ik Betty? Ja, hè, mag ik Betty?
2: Ja,
1: mag
2: Betty. Zeker.
1: Ja, tegen jou ook, Ruud?
0: Ja, mag ik Betty
1: zeggen. Tegen jou ook Betty zeggen. Okay.
0: Ja hoor.
1: Dat is makkelijk.
2: Dat is echt, dat is makkelijk in de
1: omgang. Ja, precies. Ja, als je dan roept, komt iedereen.
0: Ja, precies.
1: Zo is dat. Betty, je zit hier met een reden. Museum Kennemerland, dat timmert al jaren op een... Zo, gaat ie?
0: Ja, dat is een stoel, die kraakt.
1: Ja.
0: Ben ik niet, hoor.
1: Oh, dan is het goed.
0: Nou, praat jij nou maar met Betty.
1: Ja, moet je niet van die rare geluiden maken, zeg. Alsof er een klein olifantje binnenkwam. Zie je, daar ben ik helemaal van mijn apropos. Het Museum Kennemerland timmert al jarenlang heel erg aan de weg. Op allerlei manieren. Samengegaan met de buren.
2: Ja.
1: Een aantal jaren geleden. En de historische kring, hè?
2: Ja.
1: En dat is allemaal heel succesvol gebleken. De collectie wordt uitgebreid. Er wordt regelmatig worden er speciale tentoonstellingen gehouden. En er zijn ook speciale evenementen. En daarom zit je hier.
2: Ja, inderdaad.
1: Lange introductie, maar...
2: We organiseren dus voor de derde keer Van Praal tot Prul. Met een knipoog dus naar een bekend televisieprogramma Kunst en Kids. Als ik het mag noemen.
1: Ja hoor, nou je hebt het al gedaan.
2: Ja, inderdaad. Dat is 3 oktober aanstaande.
1: En
2: dus
1: dan,
2: over 6 weken.
1: Ongeveer. Ja, over een week of 6. In het Museum Kennemerland. Het is niet alleen Kunst en Kids. Kijk, heb ik het ook gezegd. Maar ook van onschatbare waarde. Dit soort programma's, dit soort zaken zijn ontzettend populair. Kun je dat verklaren op een of andere manier?
2: Ik denk dat het komt door het succesvolle televisieprogramma. Dat van Kunst en Kids. En je leest dus ook regelmatig dus dat er ook taxatiedagen zijn hier in de Eimond, ook ver daarbuiten. Ik denk dat het toch een sneeuwbaleffect is. Ja. Zeker met van onschatbare waarde ook.
1: Jullie doen het nu voor de derde keer. Hoe zijn de eerste twee? Ja, de eerste twee keer zijn ongetwijfeld succesvol verlopen, anders doe het geen derde keer. Maar geef eens een idee, zijn er nog leuke dingen uit de voorschijn gekomen?
2: Ja, bij de opening van de tweede editie, dus 2 jaar geleden... werd de Amstketting van de burgemeester van Beverwijk getaxeerd. Ja, die is dus niet te koop.
1: Oh, het was dus eigenlijk ik verzekering. Ik denk, dat gaat ze zeggen, die is niet waard.
2: Nou,
1: prul.
2: Nee, het is echt wel praal.
1: Ja.
2: Dus op zichzelf is dat heel leuk. Er is ooit een taxatie geweest van een appel... Er is ook een taxatie geweest.
1: Karel Appel neem ik aan.
2: Karel Appel.
1: Ja.
2: Er is ook iemand geweest met een beker van koning Edward van Engeland. En die kwam laten taxeren. Maar er was een blusje af en een sneetje erin.
1: Ja.
2: En die werd geschat zoiets van tussen de 50 en 80 euro, meen ik.
1: Nou ja, dan
2: maar goed, het is toch wel heel leuk. En het is ook maar net wat iedereen dus wil geven.
1: Heb je zelf een verzameling thuis?
2: Ik heb bij het opruimen van een huis van een tante... hebben we ooit een Fanny Blankenskoen verzameling gevonden van plaatjes. Dat was ook wel heel leuk.
1: Wat is daarmee gebeurd?
2: Mijn onderbuikgevoel zei zo van, er moet gewoon een bestemming gevonden worden. En ik heb dus stadsarchief gebeld in Amsterdam. Ik heb Olympisch Stadion gebeld. Nou, die hadden dus geen belangstelling. Maar echt om weg te gooien, nou, dat vond ik ook zonde. Toen kwam mijn vriend dus met de opmerking van, goh, we kunnen misschien naar de Atletiek Unie eens bellen. Of die interesse hadden. Nou, die hadden interesse. We zijn dus naar Papendal geweest. En de verzameling heeft dus nu een plaatsje in het Fanny Blankenskoen zaal. al daar.
1: En zo blijkt maar dat voor alle verzamelingen is er altijd wel ergens een plek. Je moet hem alleen even zien te vinden. Dat is soms een probleem.
2: Het is zoeken.
1: Ja, maar Olympische Spelen, want Fanny Blankenstoen is natuurlijk onze grootste troef in Londen met 4 gouden medailles.
2: Ja.
1: Kan je voorstellen, Ruud, krijgt ze een fiets.
0: Viermaal goud in Londen en als je jokte was dat zonde.
1: Ja, een fiets kreeg ze.
0: Ja.
1: Hoe je nu mee aankomen.
2: Nou, als ik even tussendoor mag komen. Het was namelijk ook een krantenplaatje. En dan zat er Fanny Blankenstoen op een schildpad. Nou, dat moet je dus nu niet aan denken.
0: Nee.
2: Dan heb je iedereen...
1: Heb je de dierenbescherming op je
2: nek? Zeker weten. En dan ook dus vragen, denk ik, in de kamer.
1: Nou, ik weet niet of het zo ver gaat. Maar dat zo zie je. Gooi niet iets weg wat misschien voor een ander van grote waarde is. En dan komen dus mensen naar het Museum Kennemerland. Maar ze moeten zich natuurlijk, denk ik, eerst aanmelden en ook vertellen wat ze meenemen.
2: Ja, er is een aanmeldingsformulier op de website van Museum Kennemerland. Dus www.museumkennemerland.nl. Nou, daar ga je dus naar het aanmeldingsformulier. Je mag 2 objecten meenemen. Alleen, er zit toch wel enigszins een kostenplaatje. Dat is €17,50 voor alle 2. En inclusief...
1: En als je nou met 1 komt?
2: Ja, dan is het ook €17,50. Dus, nou ja, goed, als je dus 1 object heeft... En je een object hebt. En de buurvrouw heeft ook een object. Nou, dan kan je het misschien zo samen doen.
1: Ja, doe je samen. Lijkt mij op die fiets, zeggen ze tegenwoordig. Op die manier. Dan krijgen jullie natuurlijk heel veel verschillende dingen binnen.
2: Ja.
1: Accepteer je alles?
2: Ja. We kijken dus... er worden foto's dus doorgestuurd.
1: Ja.
2: En we hebben 6 experts hebben dus bereid gevonden om te komen taxeren. Daar wordt het dus naartoe gestuurd. En die kunnen dus eigenlijk al een voorbeschouwing
1: van tevoren van, kunnen ze al een beetje kijken.
2: Ja. Maar het is ook inclusief koffie en iets lekkers bij de smaakkamer. Hè? Dat is ook een sponsor van... We doen het samen.
1: Dat maakt het bedrag weer een beetje draaglijker. Vind je niet, Ruud?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, toch?
0: Vind ik wel.
1: Nee, maar het is gewoon een ontzettend leuk initiatief. Hoeveel mensen verwacht je ongeveer?
2: Nou, we verwachten 100 mensen.
1: 100 dingen die ingebracht worden?
2: Ja.
1: Zo.
2: Dus dat is best wel heel veel. Het is ook
1: mooi.
2: Heel veel werk.
1: Ja.
2: En de vakantietijd is natuurlijk nu voorbij. Het weer is ook niet meer zo warm zoals voor afgelopen weken. Dus ja, ik hoop dus dat mensen weer even in de kast gaan kijken. In de schuur gaan kijken. Op zolder gaan kijken. Met familie erover hebben. Van, heb jij nog iets? Of zullen we dat laten taxeren?
1: Mm-hmm. Dus. En dan aanmelden, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker
1: weten. Dus nogmaals, we gaan naar de website www. Nou, dat hoef je tegenwoordig niet meer te doen.
0: Nee, het is niet meer nodig.
1: Is niet meer nodig. Museumkennemerland.nl. En op die website, daar staat alles wat je weten moet.
2: Ja, zeker weten.
1: Is er nog iets wat je kwijt wil?
2: Nou, ik wil in ieder geval heel veel sponsors bedanken. Die ons echt gesteund hebben om dit ook mogelijk te maken. En... het is niet alleen hier in Beverwijk, maar ook dus in Wijk en Zee. En Roy de Ridder in Heemskerk. Zo zijn er dus een heel veel.
1: Heel veel. En die kun je waarschijnlijk ook wel terugvinden op de site, neem ik aan.
2: Dat nog niet.
1: Nou,
2: die komen dus echt op een bord te hangen op de dag zelf.
1: Op de dag zelf. Nou, als u geïnteresseerd bent, dus u wil weten welke sponsors het zijn. We mogen ze niet allemaal noemen, hè?
2: Nee, eigenlijk
1: niet. Nee, normaal gesproken zeggen ze altijd van, je mag een bedrijf 1 keer noemen. Nou, we hebben Kunst en Kiets wel 3 keer genoemd. Dus ik wil geen Kunst en Kiets meer horen. 4?
0: Kunst en Kiets is toch geen bedrijf?
1: Nee, het is ook maar een grapje.
2: Het
1: was ook maar een grapje.
0: Ja, oh, het was een grapje.
1: Ja, het was een grapje. Dus,
0: moet je voortaan even ervoor dat komt nu een grapje.
1: Ja, komische humor.
0: Ja.
2: Zeker.
1: Goed, nog 1 keer de plek en de datum.
2: Op 3 oktober van 10 tot 4 kunt u de voorwerpen laten taxeren.
1: Mm-hmm.
2: In Museum Kennemerland.
1: Maar van tevoren aanmelden.
2: Graag aanmelden.
1: Wanneer sluit de aanmelding?
2: Zodat als het vol is.
1: Als het vol is?
2: Als het vol is, dan lukt het. Dan komt men dus op de reservelijst.
1: Oké. Okay.
2: En dan,
1: je zei net, verwacht ongeveer 100, dus bij 100 stopt het.
2: Ja, en dat loopt best wel heel goed ook.
1: Dus snel bij. Goed zo, dankjewel voor je komst naar de studio. Heel veel succes en heel veel plezier met de voorbereidingen. En wie weet dat we een cameraploeg van Eimond 360 er naartoe sturen om een leuke reportage ervan te maken. En laat ons alsjeblieft achteraf weten of er nog leuke dingen zijn gevonden.
2: Prima, dan kom ik graag nog even terug met jullie. En jullie ontzettend bedankt dat ik even hier mocht komen.
1: Graag gedaan.
3: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
4: Een tip alweer deze week. Het gaat maar door. De zomer is voorbij. De herfst komt eraan en dat betekent dat de platen, net als de blaadjes van de bomen, weer in hele grote getalen gaan vallen. En deze week heb ik de nieuwe LP van Interpol als tip van de week. Interpol is toch wel een hele grote band, hoor. Je hoort het niet zo vaak op de radio. Ze komen een beetje uit de indie-hoek. Maar het is, ze vullen stadions en ze zijn echt mega groot in het wat alternatievere scene, zeg maar. En ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht en dat vinden de fans leuk. En ik ook. Vandaar dat ik hem als tip van deze week op de radio ga tippen. Hij heet This Mirror Weighs a Ton en het is de nieuwe LP van Interpol als tip van de week.

0: Interpol was dat. En dat was getiteld This Mirror Weighs a Ton. Oftewel, deze spiegel die weegt een ton. Nou, dan moet die spiegel lekker voor zijn eigen weten. We gaan eventjes naar de actualiteit, want dat is ook heel belangrijk.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: De gemeente Beverwijk wil samen met inwoners van Wijk aan Zee werk maken van meer betaalbare woningen in het dorp. Het college is bezig met een interventie

0: rotonde in Beverwijk. Het tweetal werd tijdens het oversteken geraakt door een auto. Het ongeval gebeurde op de rotonde bij Wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen op te vangen en medische hulp te verlenen. De moeder werd op een brancard naar de ambulance gebracht, waarna ze samen met haar kind per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Over de aard en ernst van eventuele verwondingen is nog niets bekend. Het Esso-tankstation 12 Maat langs de A9 bij Heemskerk heeft afgelopen nacht een overval moeten ondergaan. Er heeft dus een overval plaatsgevonden. De politie kreeg zo rond 3 uur een melding binnen. Het tankstation is na de overval door de politie afgezet. Agenten waren ter plaatse bezig met een uitgebreid sporenonderzoek. En daarbij worden onder meer mogelijke sporen veiliggesteld die kunnen helpen bij het onderzoek naar de overval. Op dit moment is nog niet bekend of de overvaller of overvallers iets hebben buitgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er inmiddels iemand is aangehouden. De politie zal naar verwachting later meer informatie bekendmaken over de toedracht van de overval en een eventueel signalement van de dader en of daders. Hendrik de Keizer Monumenten zet de deuren van verschillende bijzondere huizen open tijdens het weekend van de Open Monumentendag op 12 en 13 september aanstaande. In meer dan 10 plaatsen door heel Nederland kan iedereen die dat wil dan komen binnenkijken in een van die monumenten, waaronder een aantal huizen die niet vaak open zijn. Op diverse plekken worden activiteiten en speciale rondleidingen georganiseerd. Huis Hudson in Haarlem is op beide dagen open. In alle open panden zijn medewerkers en vrijwilligers van Hendrik de Keizer aanwezig om bezoekers wegwijs te maken en meer te vertellen over de geschiedenis en bijzonderheden van de monumenten. Voor het bezoeken van de Keizermonumenten kunt u even kijken op de website openmonumentendag.nl. En tot slot, aan het eind van het tweede kwartaal van 2026 ontvingen 413.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 4.000 meer dan een jaar eerder. En daarbij neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering al 12 kwartalen op rij toe. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal mensen met bijstand ligt echter nog altijd iets lager dan het aantal van voor de coronacrisis. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle leeftijdsgroepen ontvingen meer mensen een algemene bijstandsuitkering. Het aantal mensen tussen de 45 en de AOW-leeftijd, is inmiddels 67 jaar, met een bijstandsuitkering nam ook toe. En tot zover het nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag is het eerst droog en af en toe schijnt de zon. Nou, die heb ik nog niet heel erg gezien vandaag, maar goed, hij zal wel gelijk hebben. Vanmiddag komt het tot buien en dat kunnen zware buien zijn, met hagel, onweer en windstoten. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en het wordt zo'n 22 graden. Ook vanavond, vooral in de kustgebieden, buien. En bovendien neemt de wind dan nog meer in kracht toe. In het weekend komt het ook tot buien, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Die regenbuien kunnen vooral in de kustgebieden gepaard gaan met onweer. De temperatuur stijgt bij de dagen naar zo'n 22 graden. Dan denk ik dat de hittegolven zo'n beetje voorbij zullen zijn deze warmste zomer ooit. Tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
3: Ja, nou dankjewel Frank. Dat weten we dan ook weer. We zijn weer helemaal bij. Dat is altijd wel lekker als we helemaal bij zijn. Anders loop je achter als je niet bij bent. Dus ik moet even kijken. Zo. Ja, daar is hij dan. Daar komt hij.
4: Cyndi Lauper.

toch wel in meisjes pret wil hebben. Nou, jongens willen ook pret hebben, hoor. Maar dan zingen ze geen liedje over. Not boys and one have fun. Die willen ook pret hebben. Ja, tuurlijk. Niet alleen de meisjes. Maar goed, Cyndi Lauper vindt dat meisjes pret moeten hebben. Nou, dat moeten ze dan maar lekker doen. We gaan even springen. Ja, springen. Doe nou. Springen, zei ik. Nou, hij springt niet. Ja, ik wou zeggen, springen. Kom nou zeg, dat je weigerde te springen. Kom op, springen, jump. Van Halen.

maar ik ben er ook. Ik ben er ook, hoor. Maak je geen zorgen. Ik ben er helemaal. Ja, ze wilde even niet springen, maar er moet wel gesprongen worden. Als ik zeg dat er gesprongen moet worden, dan moet er gesprongen worden. Zo is dat. We hadden het straks al over Joost, de tip van Joost. Maar er is ook een nieuw liedje. Een nieuwe release. En dit is wel leuk. Die ga ik even draaien. Van een band die ik zelf wel heel erg leuk vind. Juist omdat ze nogal veel humor in hun dingen doen. Nou, we gaan kijken. Hier is Pater Maschroen. En nummer is getiteld Joost.

0: blijven een leuke club vinden. Vind jij ook niet leuk?
1: Ja, ik ben wel fan.
0: Ja, ik wil lachen. We kennen ze natuurlijk onder andere van met Sinterklaas. Hè, van kom maar binnen met je witte paard en zo. En ja, het is gewoon
1: Roodkapje.
0: Roodkapje, niet te vergeten, de grootste. Het
1: is en de mooiste beginzin van hun, een van hun nummers is: onze hond die kan niet blaffen, want we hebben helemaal geen hond.
0: Ja, wel. Patermoes Kroen heette ze. En dit was dus een nieuwe uitgebrachte live opname. Nou, dat was in een grote zaal waarschijnlijk. En het klonk erg lekker. Nou, dat heette gewoon heel simpel Joost. En van Joost naar Roberta Fleck is bij ons maar een heel klein stapje. Mama.

0: ze klaar. Hé, ja, het was afgelopen, maar ze ging er even door.
1: Ja,
0: ja, met zachtjes, ze ging door met zachtjes moorden. Oh nee, zij werd vermoord.
1: Zij ja. Ze hebben dat expres gedaan, hè, om de discjockeys een beetje te pesten.
0: Ja, dat weet ik.
1: Meer nummers die stoppen en dan toch nog even verder
0: gaan. Ja, en dan denk je even, we kunnen beginnen en dan kan je niet beginnen. Ik denk dat ik er nog één heb en die is van de Puma's.
1: De wie?
0: De Puma's.
1: Als tegenhanger van de Adidas'en?
0: Ja. De Puma's. Mijn houten hart.

0: niet voorstellen dat je hart, want je hart verhaald is.
1: Nou ja, dan kan hij ook niet stoppen met kloppen.
0: Hè? Nee, dat is ook weer waar.
1: Zou het dan kloppen ook als het hart hebt?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Ik ook niet.
0: In ieder geval...
1: We moeten het misschien eens aan Pinocchio vragen.
0: Ja, Pinocchio, die zou dat moeten weten. Nou, oké, als we hem spreken, dan zullen we het vragen.
1: Lijkt je het weten dan?
0: Ja, als hij niet ligt, hè. Je weet het met die lange neus.
1: Dat weet je vanzelf, dat merk je vanzelf. Lange neus.
0: Lange neus, oké. Goed, dat waren de Puma's. En de Puma's, dat weet u misschien, dat is Agda de Munnik. Samen met Van Dikhout. En vroeger zat Paul de Leeuw volgens ook nog bij. Maar goed, ze zijn weer een beetje bij elkaar gekomen. Een tijdje geleden hebben we toen een paar platen gemaakt. We gaan naar het NOS Journaal en de reclames. Ik ga u een fijn... Neem een bakje koffie. Een bakje soep, weet ik veel. In ieder geval, tot zo. Met de confrontatie. Tot zo.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn drie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de VIII. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
5: Ja, we hebben het wereldnieuws weer tot ons genomen, dames en heren. En we zijn weer terug. Ja. Geheel en al
6: bereid
5: om weer een uur nog een beetje gezelligheid te brengen, voor zover u het gezellig vindt. Wij wel in ieder geval. Zo gaat dat. Het is vrijdag. Het is vandaag 28 augustus. En dat betekent meestal de Hoeks- en Kabeljauwse twisten. De Pleiners tegen de Dijkers, de Mots tegen de Rockers. En de Beatles tegen de Stones en Jansen tegen Koning.
6: Ja. Dan sta ik hier met een rubber sole t-shirt.
5: Ja. Tja, dat is niet te geloven. Maar goed, we gaan beginnen.
7: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: Ja, en dat was onze confrontatie. Oftewel, de Hoekse Kabeljauwse Twistenpleiners tegen de Dijkers. Mots tegen de Rockers. Jansen tegen Koning. Koning tegen Jansen. Kan je best ook doen.
1: Jongen, die lijst wordt elke week langer.
0: Ja, wordt elke week langer. Ik vind dat wel leuk. De Beatles tegen de Stones. Of de Stones tegen de Beatles. Net weet je maar wat wil. En iedereen dacht altijd dat er heel veel rivaliteit was tussen de bands. Nou, het waren gewoon,
1: vriendjes.
0: Vriendjes. En ze speelden zelfs op elkaars platen mee. Dus, maar dat weet niet iedereen. Dit was wel leuk. Get Off of My Cloud. Van de Rolling Stones. Singeltje uit 1966, als ik het goed heb.
1: Ja, 65.
0: Ja, het was toen de tijd de opvolger van Satisfaction. Dat weet ik absoluut zeker. En van de Beatles natuurlijk de single mix van Get Back. En dat kon je ook goed horen. Die single mix klinkt oneindig veel beter dan wat toen de tijd op de LP kwam. Want dat was de mix van Phil Spector. En die single mix was gewoon de mix van George Martin. Dus, en die klonk gewoon veel beter en veel mooier. Maar goed, dat gezegd hebbende. Goed, de confrontatie dus. En terug naar iemand die zegt dat een ander maar eens even in het stof moet bijten. Dus Frank, jij moet in het stof bijten.
1: Nee.
0: Nee,
1: want ik ben koning. En dit gaat over de koningin.
0: Oh, oké.
1: Ben ik unaniem in.
0: Oké, helemaal goed.
1: Queen.
0: Another one bites the dust.

0: Ja, Queen met Another One Bites the Dust. En ik zei het al, met het meest gejatte basloopje wat er ooit in zit. Dat hoor je in aardig wat disco platen. Hoor je dat loopje terug. Het meest bekende voorbeeld. Misschien kan je het eens opzoeken, Frank. Wie er nou eerst waren. Of Rapper's Delight er nou eerst was. Of Queen met dit nummer. Want die gebruiken namelijk precies hetzelfde basloopje.
1: Wie was nou de jatteneur?
0: Ja, wie was nou de eerste die dit basloopje gebruikte? Ik dacht dat het Queen was, maar ja, ik kan natuurlijk...
1: Jij hoopt ook dat het Queen was.
0: Ja, ik hoop ook dat het Queen was. Weet niet. Goed, ik zat vorige week even in de krant te lezen. Ik zat vorige week even in de krant te lezen. En toen las ik een artikel over een meneer die afgelopen weekend op Lowlands nogal hoge ogen gooide en heel veel succes had. Het is een beetje een vreemde naam, maar zijn muziek is best wel aardig eigenlijk. En ik ben er eens naar gaan luisteren en ik denk, ik ga eens even kijken. Ja, ik was niet op Lowlands hoor, ik ga dan niet in een tempje in de baby. Jij bent onder, maar ik niet aan. Maar goed, de man heet Somber. En dat schrijf je dan S-O-M-B-R, zonder E ertussen. Dus hij is niet somber. Maar my body is not ready for it.

0: leuke zin wel. Ik vind je wel leuk hoor, maar mijn lichaam is nog niet klaar.
1: Ja. Heb je wel eens?
0: He?
1: Ik merk trouwens, het viel mij op dat de laatste tijd heel veel bombastische muziek gemaakt wordt. Heel veel walls of sound.
0: Ja.
1: Om het dat, even te zeggen.
0: Ja, dat valt mij ook op. Heel veel productie, heel veel... trouwens, nog een ander vraag. We hebben een tijdje... ik weet niet of jij dat weet. We hebben allebei nogal onder de indruk... van een zangeres die heet Scarlett Lane.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we zijn erachter. Mens bestaat helemaal niet.
1: Oh, nee?
0: Nee.
1: AI.
0: AI. Het is echt helemaal AI. Als je op internet kijkt, zelfs de foto op de hoes... allemaal die kop van haar is ook AI. En de muziek is ook AI. En dat hebben wij mooi gevonden.
1: Ik ga naar huis.
0: Ik ga het nooit meer draaien. Echt nooit meer.
1: Nou, één keer dan.
0: Nee.
1: Om te laten horen hoe onecht het is.
0: Oké, ik zal het...
1: Nee,
0: alsjeblieft. Ja, nee, want dat klinkt namelijk helemaal niet onecht.
1: Nee, precies.
0: Dat is het
1: nou, de vraag is... Er zijn dus mensen die zeggen van de vraag is dan... is het dan zo slecht als je het zo kunt laten klinken alsof het echt is?
0: Ja, maar het gaat ten koste van muzikanten.
1: Ja, maar weet je, in die hele jaren 80 ging volgens mij ook ten koste van muzikanten. Want alles kwam toen uit boomboxen en voorgeprogrammeerde toetsen.
0: Ja, maar ja, toen hadden we nog zangers en gitaristen. En dat is nu zelfs ook niet meer het geval. Nee, ik vind het een verkeerde richting. De computer gaat het echt helemaal overnemen. En dan straks hoeven we er geen artiest... Nee, u hoeft geen plaatje te maken. Dat doen we liever met AI.
1: Ja,
0: hoor,
1: maar dan hoeven we ook geen €150 meer uit te geven voor een concertje.
0: Nee, dat is ook niet meer nodig.
1: Nee.
0: Nee, vind ik ook. Goed, even nog op ruig. En dan gaan we naar het nieuws. Deep Purple. Even stof uit je oren, jongens. Het mag wel even. Gewoon, even. Highway Star.

0: Dat was nog lekkere muziek, hoor. Ian Gillan, Richie Blackmore met John Lord en Roger Glover. En Ian Pace heet die drummer, geloof ik. Weet je misschien niet weet, maar er heeft onlangs, niet al te lang geleden, heeft een reunie plaatsgevonden. Richie Blackmore was weer even terug bij zijn oude beentje. En de oude maten stonden toen weer even samen lekker Smoke on the Water te spelen. Dat was best leuk. Ik heb een opnametje van gezien op YouTube, om het zo maar eens te zeggen. Nou, helemaal mooi.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: De gemeente Beverwijk wil samen met inwoners van Wijk aan Zee werk maken van meer betaalbare woningen in het dorp. Het college is bezig met een intentieovereenkomst met de woningcorporatie Wijk aan Zee. Een burgerinitiatief dat woningen wil realiseren voor onder meer starters, maar ook voor ouderen. De gemeente bevestigt het voorgenomen samenwerking in beantwoording van raadsvragen van D66. Het college zegt positief te staan tegenover het initiatief van inwoners om zelf een rol te spelen bij de woningbouw in Wijk aan Zee. Een moeder en haar kind zijn gistermiddag naar het ziekenhuis gebracht na aanrijding met een auto. Frontale botsing werd het bij een rotonde in Beverwijk. Het ongeval gebeurde op de rotonde bij Wijk aan Duinerweg en de Plesmanweg. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen op te vangen en medische hulp te verlenen. De moeder werd op een brancard naar de ambulance gebracht, waarna ze samen met haar kind per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Over de aard en de ernst van de eventuele verwondingen is nog niets bekend. Bij het Esso tankstation 12 maat langs de A9 bij Heemskerk heeft afgelopen nacht een overval plaatsgevonden. De politie kreeg rond 3 uur de melding binnen. Het tankstation is na de overval door de politie afgezet. Agenten waren ter plaatse bezig met een uitgebreid sporenonderzoek. En daarbij worden onder meer mogelijke sporen veiliggesteld die kunnen helpen bij het onderzoek naar de overval. Op dit moment is nog niet bekend of de overval of overvallers iets hebben buitgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er inmiddels iemand is aangehouden. De politie zal naar verwachting later meer informatie bekendmaken over de toedracht van de overval en een eventueel signalement van de dader en of daders. Hendrik de Keizer Monumenten zet de deuren van verschillende bijzondere huizen open tijdens het weekend van Open Monumentendag op 12 en 13 september aanstaande. In meer dan 10 plaatsen door heel Nederland kan iedereen die dat wil komen binnenkijken in een van de monumenten, waaronder een aantal huizen die niet vaak open zijn. Op diverse plekken worden activiteiten en speciale rondleidingen georganiseerd. Huis Hotshonden in Haarlem is op beide dagen geopend. In alle open panden zijn medewerkers en vrijwilligers van Hendrik de Keizer aanwezig om bezoekers wegwijs te maken en meer te vertellen over de geschiedenis en bijzonderheden van de monumenten. Voor het bezoeken van de Hendrik de Keizer monumenten kunt u kijken op de website openmonumentendag.nl. En tot slot, aan het eind van het tweede kwartaal van 2026 ontvingen 413.000 mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 4.000 meer dan een jaar eerder. En daarbij neemt het aantal mensen met een bijstandsuitkering al 12 kwartalen op rij toe. Vergeleken met hetzelfde kwartaal van jaren daarvoor. Het aantal mensen met bijstand ligt echter nog altijd iets lager dan het aantal dat we hadden voor de coronacrisis. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In alle leeftijdsgroepen ontvingen meer mensen een algemene bijstandsuitkering. Het aantal mensen tussen de 45 en de pensioengerechtigde leeftijd, 67, met een bijstandsuitkering nam wel toe. Tot zover het nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: Weerbericht verzorgd door Rico Schreuder. Af en toe zien we wat blauw en dan zal er ook wel een beetje zon schijnen. Maar vanmiddag komt het tot buien en kunnen zware buien zijn met hagel, onweer en windstoten. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en het wordt zo'n 22 graden vanmiddag. Ook vanavond, vooral in de kustgebieden, komt het nog tot buien. Bovendien neemt de wind dan nog meer in kracht toe. Gedurende het weekend ook, het wordt saai, buien. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. De buien kunnen vooral in de kustgebieden gepaard gaan met onweer. De temperatuur stijgt beide dagen naar zo'n 22 graden. En zo gaan we een nat en guur weekend tegemoet. Tot zover het nieuws en het weer voor vandaag.
1: Onguur
3: of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Nou, het is weer een goed programma.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Dus ja, daar zijn we ooit eens mee begonnen en op een of andere manier is dat blijven hangen.
0: Ja.
1: Zo van, we maken er een goed programma van, want er zit een nummer van Fats Domino
0: in. Ja. Nou, en dat houden we erin.
1: Op zich niet slecht natuurlijk.
0: Nee, op zich niks meer, helemaal niks mee. We houden het gewoon zo.
1: Ja.
0: Be My Guest was de titel. En dan nu?
1: Ja?
0: Ja?
1: Spencer Davis Group. Jawel. Yes. Give me some loving.

Ja, het merkwaardige met dit prachtige liedje is dat er eigenlijk twee versies zijn. Namelijk een Engelse en Amerikaanse versie. Dit is de Engelse versie. Oh, waar hoort u dat dan? Nou, dat is heel simpel. De Amerikaanse

0: versie, daar is onder andere zijn zangeressen toegevoegd. En er zit in het ritme, bij de Amerikaanse versie zit een cowbell. Dus het is echt een groot verschil.
1: Okay.
0: Hij moest voor,
1: ik heb die andere nog nooit gehoord.
0: Oh, nou, hij moest voor Amerika moest die commerciëler. Dit was niet, puur niet, niet commercieel genoeg, vonden ze. En dus in de Amerikaanse versie, die staat volgens mij in Zenelex. Moet eens even kijken. Dus kijken of ik het verschil kan, of we het verschil nog kunnen vinden zometeen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dat zal ik eens even proberen.
1: Kijk, het zijn maar, nou leuke dingen voor de mensen.
0: Maar dus dat is een verschil. Dit was dus de Engelse versie, de pure versie, zoals Spencer Davis dit bedoeld heeft, met natuurlijk Steve Winwood op het Hammond-orgel en als zanger. En hij was toen zeer jong, hij was nog maar 18 jaar geloof ik toen dit een hit werd. Dus een zeer jong mannetje toen de tijd. En hij speelt nog steeds en heeft zelfs een prominente rol op het laatste album van de Stones. Hè?
1: Hij speelt mee,
0: ja. Hij speelt op heel veel nummers mee zelfs. Ja. Bijna altijd als je een Hammond-orgel hoort, is hij het. Goed, nou prachtig mooi. We gaan even naar weer een verzoekje van Frank.
2: Het regio nieuws.
0: Ach,
1: ja, ik ga het nog een keer voorlezen.
0: Nee. Ik had hem erin gezet. Even kijken hoor. Dan moet ik eventjes. Waarom doet hij dit?
1: Zal ik het doen?
0: Nee, hij staat erin. Oh. Maar ik moet even kijken welke. Misschien. Oh, ik heb hem in de verkeerde gezet. Neem me niet kwalijk.

0: Ja, en dat was hem dan heen. Rain van Status Quo.
1: Ja, en niet onterecht vandaag, want er schijnt nog het een en ander aan te komen.
0: Ja, hoewel, nu een mooi blauw luchtje zie je eventjes, maar nou, wel wat wolkjes. Nou, even horen, even horen. Nee, dat is ook de Engelse versie.
1: Ja.
0: Ja, dat is even lastig te vinden, want die Amerikaanse versie, maar dit was ook de Engelse versie, want anders had ik al lang een cowbell moeten horen. Maar die had ik dus niet gehoord. Maar ik ga hem, dinsdag ga ik proberen om hem even te laten horen. Dat verschil. Ga ik proberen gewoon het verschil laten horen. Even kijken, wat heb ik nu? Ik heb hier nog iets leuks. Jawel, heb ik nog iets leuks? Ja, ik heb hartstikke leuk. Even kijken hoor, wat heb ik hier nou weer? Oh ja, die is ook leuk. Moet je horen?
1: Ah, de dierenstrijd.
0: Ja. Van het fantastische album Brothers in Arms. Een van de beste LP's die ze ooit gemaakt hebben. Fantastisch plaat. En dit is gedeeld The Walk of Life. We hebben sinds een nieuwe wokpan sinds van de week. Dus bij ons is het The Walk of Life.

0: Life. En sommigen zeggen The Walk of Life. The Walk of Life, een lekker liedje. Afkomstig van het album Brothers in Arms 1982.
1: Dat was zo lang geleden alweer. Hè?
0: Ja, dat is een van de eerste albums die ik toen op cd had. Nou, nu heb ik hem op cd en op vinyl. Ik heb hem allebei. Zelfs een remix van het album op vinyl. Prachtig mooi is die. Goed, eens even kijken, wat gaan we nu doen? Weet je wat, Frank? Het gaat zo meteen regenen, hè?
1: Ja.
0: Ja. Zullen wij dan gewoon samen nog even wat in de straat gaan dansen?
1: Maar met wie? Met Marta?
0: Met Marta. Ja, gewoon met Marta. Ons dan niet met die kerels dansen. Waarom niet?
1: Die doen het toch ook met elkaar, de dansen? Dat is toch helemaal niet erg? Nee, wij gaan Bella's doen ook mee.
0: Wij gaan met Marta.

0: Ja, ik vind het wel vermoeiend hoor, dat dansen. Ga er weer even bezitten, als je het niet erg vindt.
1: Ja, dat is wel.
0: Ga er maar even bezitten, want ik word er een beetje moe van dit gedans. Daar ben ik niet zo goed in. Maar, ja, ik zat van de week even te kijken. En op Facebook heb ik een of andere meneer, die heet Lex Amsterdam. En Lex Amsterdam heet hij.
1: Oh.
0: En het leuke
1: Lex
0: van
1: toch wel L-E-X en niet L-E-S, hè?
0: Nee. Maar het leuke van die man is, die zet een heleboel oude tv-fragmenten zet hij erop. En de meest gekke dingen van meer dan 50, 60 jaar oud. Soms een stukje Johnny en Rijk of zo, of even wat anders. En gisteren zat ik te kijken, toen had hij een heel klein stukje van... Ik weet niet meer hoe het programma ook weer precies heette. Maar dat was met Eddie Becker op de televisie.
1: Eddie Ready Go. Of Eddie Steady Go.
0: Ja. Nee, Eddie Ready Go. Ja, die was het. En dat was in 19, begin 70e jaren. En toen had hij deze band. En dat was leuk om te horen.
1: Nou.
0: Ja, nou moet hij het nog doen natuurlijk.

0: Als laatste van deze eindeloos Eimond op deze vrijdag, de 28e augustus. Want we zijn er weer doorheen. Het weekend gaat voor ons beginnen. Ik hoop dat ik nog... Ja, zo te zien kom ik nog wat droog thuis.
1: Denk het wel. Ik heb nog een slechte mededeling.
0: En dat is?
1: Dat Sugar Hill Gang eerder was dan Queen.
0: Oh, toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Sugar Hill Gang had een hit met Rapper's Delight in december 1979. En Queen kwam in september 80.
0: Oké.
1: Okay. 9 maanden later.
0: Dan heeft Queen hem gejat. Ja, heel simpel. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Dat we dat ook nog even weten. Frank, hartstikke bedankt weer voor al jouw bijdrage aan
1: hartstikke
0: dit
1: graag gedaan, Rudo. Mag ik niet zeggen, Rudo? Nee.
0: Vroeger als kind gingen we mij dan alles stoppen door een Rudo te doen. Ja. Nee. Maar goed, we gaan snel afscheid nemen. Dank voor het luisteren allemaal. En fijn weekend. En wat mij betreft, tot maandagavond met de Redder in Nood. Dinsdag weer met dit programma. Frank, jij bent er morgenochtend weer.
1: Ja, 10 uur. Present.
0: Oké, bedankt voor het luisteren.
1: Fijn weekend, dag.

0: en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en NIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat hij voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor Velsen, Menté Muiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan Pro, dat zeggen bronnen in Den Haag. Pro kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal verdwijnt nadat op het Marlo-terrein, waardoor Aldi helemaal uit Beverwijk verdwijnt. Personeel verhuist naar andere vestigingen. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: perfecte prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal verdwijnt nadat op het Marlo-terrein, waardoor Aldi helemaal uit Beverwijk verdwijnt. Personeel verhuist naar andere vestiging. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
3: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de

Zo, de kop is rap van dit uur. En ik heb aardig wat gezaaid. The Seeds of Love. Tears of Verweers van eind jaren 80. Heerlijk. En wat hebben we hier? De mannen en dame van Texas. Ja, je ziet die vrouw wel, maar er zitten ook wat mannetjes achter op de achtergrond. Maar zij speelt dan.

Dit is er eentje in het kader van... Mannen zijn lucht zonder lucht voor mij. Maar zonder lucht kan ik niet leven. Dat was het Sweet. En dat heette natuurlijk Love is Like Oxygen. Dan nu een nummer van Cher. En dat was eigenlijk een nummer van Betty Everett uit 1964. Jawel. En Cher dacht in 1989, dat kan ik ook. En het staat ook op de soundtrack van de film Mermaids. En het heet The Shoop Shoop Song.

Het allerbeste. Uit vijf decennia het allerbeste. Uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Dat waren de Sugar Babes. En die deden menig hoofd draaien. En het zijn wel bijzondere dametjes qua looks. En ook qua inhoud zijn die nummers best wel goed. Zoals dit bijvoorbeeld, dat Ugly. Dat gaat over anders zijn. En ik mag dat wel heel erg graag eigenlijk. Nu, volgende groepje. Heb ik altijd gedacht dat ze vroeger DJ's waren. Want ze heten de Talking Heads. Maar het gaat eigenlijk over talkshows op televisie, waar presentatoren het hele beeld vullen met hun hoofd. Ja, ook weer een week. Once in a Lifetime, de Talking Heads.

Een mooi staaltje New Wave van Tube Bay Army. Waar onder andere Gary Newman achter schuil ging. Die later een mooi solo had, hit had met Cars. En dan nu, stukje Nederlands. In 1999 werd mijn dochter geboren. En toen dacht ik dit. Marco Borsato. Ik ben binnen.

Ik lees hier dat Triumvirat uit Duitsland komt. Eigenlijk wel logisch met zo'n naam, maar ze zingen zo lekker Engels. Dus ja, je verwacht eigenlijk niet dat dit Duits is. Maar dat is het dus wel. Ik zit even te kijken uit welk jaar de single komt. Maar ik dacht uit 1979, als ik me goed herinner. En ik lees hier net op Wikipedia dat ze al sinds 1969 bezig waren. Maar dit is eigenlijk het bekendste. Dus ja, het kan raar lopen in het leven. Wie hebben we hier? De Bellstars uit de 80's, Sign of the Times.

de Roots Syndicate presteerden het, als ik goed herinner, in de 90s. Een enorme hit te scoren met een nummer dat echt heel erg oud was. Want het is al opgenomen in 1951 door Patti Page en Les Paul en Mary Ford. En toen ging het wel wat rustiger aan toe. En heet The Mockingbird Hill. En ja, ze zijn er nog steeds. Het is echt werkelijk ongelooflijk. ik zie dat ik trouwens moet gaan afronden. Even kijken of ik nog een leuke uit de 70's heb. Oh ja, die had ik net overgeslagen. Die wil ik toch wel even draaien, hoor. Dus een ode aan Sir Duke Ellington, als we dan nog aan de cultuur beginnen. Van Stevie Wonder is dit. En, ik ga lekker aan de koffie met een sterke stand tot aan het hele uur.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
5: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
4: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
4: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
3: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
5: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
3: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
4: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
3: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten er door dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Four, three, two, one.
6: You're listening to A Night to Remember. Yeah.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heilo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
3: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 2:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel.
0: De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
3: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De Aldi aan het Sinatraplein in Beverwijk sluit op 23 september. Medewerkers bevestigen de sluiting, maar het hoofdkantoor geeft geen duidelijkheid. Het filiaal op het Marlo-terrein sloot al op 1 juli. Bewoners maken zich zorgen over het verdwijnen van de supermarkt in de wijk. Rond 3:15 s'nachts overvielen twee mannen het Esso-tankstation aan de 12 Maat in Heemskerk. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en vluchtten op een donkere scooter. De politie zoekt getuigen en tips via 0900 8844. Telstar ontvangt zondag Ajax in een vol stadion. Oudspelers Meijer, Robijn, Olderiekerink en Holwijn blikken vooruit. Meijer en Holwijn steunen Telstar. Olderiekerink kiest voor Ajax. Ajax wordt favoriet, maar Telstar kan verrassen met counterspel. De warmste zomer ooit eindigt met extreme droogte en drukte op stranden en bij zwembaden. Strandtenthouders in IJmuiden en eigenaren van strandhuisjes genoten ondanks de zware werkdagen. Buitenbad Het Baafje in Heiloo verwelkomde 65.000 zwemmers, ruim meer dan vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.